0: zijn mand beweend heeft. Zonder graf die niemand beweegt.
1: Die niemand beweegt.
0: Doodmand beweend heeft.
1: Het woord van de penselen van Orofko en Sikai.
0: De dode mand beweend heeft. De die niemand beweend heeft.
1: De ruwe haren, meters hoge grashalmen.
0: Dode mand beweend. Vijf
1: de 50.000 stierven. Alle leven.
0: Mand beweend heeft.
1: Zijn op aarde 50.000 doden die niemand beweend.
0: Niemand beweend.
1: De moeders
0: doden die niemand beweend. Vijf duizend mand beweend heeft. Niemand beweend.
1: Soldaten
0: die niemand beweend heeft. De
1: leeft aan het gras die
0: rijdt. Niemand hand beweend heeft.
1: Dat over de grond rolt van Angola.
0: Die niemand beweend. Door die niemand beweend heeft.
1: De stoppen zijn vormen het huis.
0: De niemand beweend heeft.
1: De zon die doet gaan.
0: Die niemand beweend. De
1: slavenarbeid.
0: Beweend.
1: Stenen houden.
0: Mand beweend heeft.
1: Stenen houden.
0: Niemand mand beweend.
1: De tijd is hier oud.
0: Matten die mand beweend.
1: Waarvan te sterven.
0: Duizend doen die mand beweend heeft. Niemand beweend heeft.
1: 50.000 doden die niemand beweegt. Zonder graf.
0: Niemand beweegt.
1: 50.000 Guernica's.
0: Beweegt.
1: En het woord van de penselen van Orofko en Sikeros.
0: Die niemand beweegt.
1: Uitgestrekt over de
0: aarde.
1: Alsof er regen
0: stort. Mand beweegt.
1: Alsof de ruwe haren meters hoge grashalmen waren. Alle levenden op aarde veroordelen.
0: Die niemand ont beweend.
1: Er zijn op aarde 50.000 doden die niemand beweend heeft.
0: Doden ont beweend.
1: De moeders van

0: woede is de...
1: Het is klaar
0: voor de dag. Toen is niemand eens bewust.
1: Soldaten voetballen met de bal.
0: Niemand onderscheidt in
1: de druis. Niemand onderscheidt in de druis.
0: Niemand beweent.
1: Ik kleef aan het gras. Die rolt over de grond.
0: Om die niet in de hoofd te bewegen. Feit
1: de grond rolt van de gola.
0: Zijn dood beweend heeft.
1: De zon, als je gaat in het dak binnenvalt,
0: dood niemand beweegt.
1: Na zijn 12-uur slaapmoment.
0: Stenen verschouw.
1: De zon,
0: niemand
1: beweegt. Stenen verschouw.
0: Doden, niemand beweegt.
1: Voor zijn tijd is hij oud. Een mat in donkere nacht is
0: zon. Niemand beweegt.
1: Een stilte zo groot als de zee. Alsof er regens van bloed zien. Alsof de monden
0: die niemand beweent.
1: Alle levenden op aarde verloren zijn.
0: Dood.
1: Er zijn op aarde 50
0: niemand
1: beweent.
0: De doden, niemand beweent.
1: De moeders van de
0: gestorven
1: zijn gevallen met hun kinderen.
0: Niemand beweent. De
1: bloeden,
0: gerolde
1: doden,
0: niemand beweent.
1: Het is klaar is de dag. Stralend schijnt
0: de zon. Niemand beweent.
1: Soldaten ballen met de bal die bloedend opstuit op de grond van
0: niemand beweent.
1: Niemand onderscheidt in de drijf van de bal in het zand.
0: Niemand
1: in het gras. Die rolt over de grond. Het bloedende hoofd
0: is een negen. Niemand beweent. Niemand beweent.
1: Benzine blikken, gevestigd aan stokken die in de grond gestoken zijn. Vormen het huis.
0: Steent heeft.
1: 50.000 doden die niemand beweent heeft.
0: Niemand beweent.
1: 50.000 doden.
0: Doden die niemand beweent. 50.000
1: Guernica's. En het
0: huis. Doden die niemand beweent heeft.
1: Stilte is zo groot als de zee. Uitgestrekt.
0: Niemand beweent heeft.
1: Alsof de ruwe haren
0: die niemand beweent.